0: Stream wereldwijd en digitaal via VlaamseAardenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: VlaamseAardenne1.
2: Goeienacht.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Goeienacht.

Check your inbox. Vlaamse Ardennen 1. 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamseardennen1.be. Vlaamse Ardennen 1.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Goeienacht.
0: Bij Vlaamse Ardennen 1.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Goedemorgen.

0: Van de oude Quaremont tot de Berendries. Overal Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
2: Let me tell you.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retail Park N60 in Oudenaarde en Caesars Naan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in. Goedemorgen.

0: Elke ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7.9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Radio@1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoekelen in Ronsen.
3: Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al €736.000 aan dwangsommen betalen omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag €1.000 bij, dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord. Je hoort gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
4: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd. Tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
3: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen. Maar dat is ondertussen al bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. De politie weet dus ook nog niet of hij onder invloed was. De omstandigheden blijven onduidelijk omdat de bestuurder nog in het ziekenhuis ligt, zegt zijn advocaat.
5: Die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen. Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
3: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. 4 jongeren raakten ook gewond. In Deurne in Antwerpen is vannacht een woning bijna volledig uitgebrand. Dat bevestigt de politie. Alle inwoners werden geëvacueerd. 1 persoon had te veel rook ingeademd en werd ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Mogelijk werd de brand aangestoken. Het onderzoek loopt. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. En in ruil belooft Trump dan een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. In play-off 2 van ons voetbal is Standaard op 1 speeldag van het einde nu alleen leider. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en profiteert zo van het puntenverlies van Genk. Dat speelde 0-0 tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaard. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
6: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
3: Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. En het maakt net als Westerlo, Antwerp en OH Leuven geen kans meer op Europees voetbal. Nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth. Het speelde 1-1 gelijk en dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig. Vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs tot 28 graden worden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardenne 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.
7: In het centrum was een zware crash gebeurd waarbij een afdeling. De 14 burgemeesters van de Vlaamse Ardennen hebben maandag samengezeten met Vlaams minister-president Matthias Diependalen. En buurtbewoners en milieuvereniging Klimaxie reageren tevreden op het vonnis tegen textielfabriek Utexbel in Ronsen.
1: Ludo Daalman.

In het centrum van Eijne is dinsdagavond waar een crash gebeurd, waarbij een dak belandde. Week om een nog onbekende van de weg af ging door het struikgewas en botste tegen een boom. De brandweer moest de bestuurder, een man van in de 70, uit het voertuig bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis in Oudenaarde gebracht en verkeert niet in levensgevaar.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elk en goed voor de winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Aarde 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamsearden1.be.

0: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester is er klaar. Plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: In het centrum van Eijnen is een zware crash gebeurd waarbij op zijn dak de 14 burgers van de Vlaamse Ardennen hebben maandag samengezeten met Vlaamse minister-president Matthias Diependalen. En buurtbewoners en milieuvereniging Klimaxie reageren tevreden op het vonnis tegen textielfabriek Utexbel in Ronsen. Wisselvallig met in de voormiddag vaak veel bewolking vergezeld van buien. In de loop van de dag verschijnen er meer opklaringen en vanuit het westen wordt het droger, maar in het oosten van het land duurt het tot de avond eer de laatste buien het land verlaten. Het wordt 18 graden.
2: Ludo Dalman.

De 14 burgemeesters van Vlaamse Antillen hebben maandag samengezeten met Vlaamse Antillen Diependalen om de toekomst van de streek te bespreken. Op tafel lag de visie Vlaamse Ardennen 2050 met plannen rond wonen, ondernemen, landbouw, mobiliteit en toerisme. De burgemeesters willen als regio sterker samenwerken en samen met Vlaanderen oplossingen uitwerken voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Ook Diependalen ziet veel potentieel in de Vlaamse Ardennen en wil bekijken hoe Vlaanderen die samenwerking verder kan ondersteunen.

0: zoek je als zelfstandige ruimte in Avelgem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Goedemorgen.

0: Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
2: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
1: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt intussen al 5 weken. Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al 736.000 euro aan dwangsommen betalen, omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag 1000 euro bij, dat schrijft HLM. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord. Je hoort gerechtsjournalist Tim Leskrowaat.
3: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd. Tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
1: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen, maar dat is ondertussen bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met het staakt het vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kans op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerp. En het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
4: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met Bielansen, die in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur dat je de leidersplaats laat liggen.
1: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp en OH Leuven maken nu al geen kans meer op Europese barrages. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland. Voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth. Het speelde 1-1 gelijk. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Ardenne 1.
5: Altijd 1 versnelling hoog.
7: De burgemeesters Vlaamse Ardennen hebben maandag samengezeten met president Matthias Diependalen. In het centrum van Eijnen is een zware crash gebeurd waarbij een auto op zijn dak belandde. En buurtbewoners en milieuverenigingen reageren tevreden op het vonnis tegen textielfabriek Utexbel in Ronse.
5: Ludo Daalman.

De 14 burgemeesters Vlaamse Ardennen hebben maandag samengezeten met Vlaamse minister Dalen om de toekomst van de streek te bespreken. Op tafel lag de visie Vlaamse Ardennen 2050 met plannen rond wonen, ondernemen, landbouw, mobiliteit en toerisme. De burgemeesters willen als regio sterker samenwerken en samen met Vlaanderen oplossingen uitwerken voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Ook Diependalen ziet veel potentieel in de Vlaamse Ardennen en wil bekijken hoe Vlaanderen die samenwerking verder kan ondersteunen.

0: And I want to talk about...
1: Albert, oude ingrediënten voor een beter leven. Voor...
2: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
0: Ja, eindelijk!
2: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: De Vlaamse Ardennen 1.

0: je in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en vlaakcompost. Ook voor teelaarde bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: De 14 burgemeesters van Vlaams-Aardenen hebben maandag samengezeten met Vlaams minister-president Matthias Diependalen. In het centrum van Eijnen is een zware crash gebeurd waarbij een auto op zijn dak belandde. En buurtbewoners en milieuvereniging Klimaxie reageren tevreden op het vonnis tegen textielfabriek Utexbel in Ronsen. Wisselvallig met in de voormiddag vaak veel bewolking vergezeld van buien. In de loop van de dag verschijnen er meer opklaringen en vanuit het westen wordt het droger, maar in het oosten van het land duurt het tot de avond eerder.

op zijn dak landde. De wagen week om een onbekende reden van de weg af, ging door het struikgewas en botste tegen een boom. De brandweer moest de bestuurder, een man van in de 70, uit het voertuig bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis in Oudenaarde gebracht en verkeert niet in levensgevaar.

0: zoek je als zelfstandige extra opgeteerd? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oud.

0: Hits and Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Het probe de Ugent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
3: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de Ugent om

0: ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
1: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt intussen al 5 weken. Steeds meer mensen die wonen in de buurt van de luchthaven in Zaventem klagen over geluidsoverlast. Bewoners noemen de situatie onleefbaar. Aanleiding zijn de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. En daardoor vliegen de vliegtuigen vaker over woonwijken. Bevoegd minister Krukke heeft een studie besteld om de overlast in kaart te brengen. De Brusselse regering dreigt met juridische stap als er op korte termijn niets verandert. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt-het-vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met dat staakt-het-vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kans op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerpen. Het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
2: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen. In principe altijd moeten winnen, maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat en dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
1: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp en OH Leuven maken geen kans meer op Europese barrages. En in Londen is de landstitel van voetbalclub Arsenal al stevig gevierd. Arsenal kroonde zich gisteravond tot kampioen na het gelijkspel van Manchester City. Het is voor de club hun eerste landstitel in 22 jaar. Fans verzamelden zich vannacht aan het stadion en vielen elkaar in de armen. De spelers, met onder meer rode duivel Leandro Trossard, vierden de titel in het spelershuis. En wielrenner Remco Evenepoel genoot dan weer mee op sociale media. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
3: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
4: Vlaamse Ardennen 1.
3: Altijd 1 versnelling hoger.
5: Buurtbewoners en milieuvereniging Klimaxie reageren tegen textielfabriek Uttingsbel in Ronsen. De 14 burgemeesters van de Vlaamse Ardennen hebben maandag samengezeten met Vlaams minister-president Matthias Diependalen. En in het centrum van Eijnen is een zware crash gebeurd waarbij een auto op zijn dak belandde.

0: Albert Heijn Oudenaarde. Je vindt ons aan de Werring Retail Park N60 in...
1: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal.
5: Vlaamse Ardennen 1.be.
6: Vlaamse Ardennen 1.

0: Nooit een Jan.
1: Bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld gratis. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
2: Buurtbewoners en milieuvereniging Klimaat reageert tegen het dekspel in Ronsen. De 14 burgemeesters van de Vlaamse Ardennen hebben maandag samengezeten met Vlaams minister-president Matthias Diependalen. En in het centrum van Eijnen is een zware crash gebeurd waarbij een auto op zijn dak belandde. Wisselvallig met in de voormiddag vaak veel bewolking vergezeld van buien. In de loop van de dag verschijnen er meer opklaringen en vanuit het westen wordt het droger. Maar in het oosten van het land duurt het tot de avond eer de laatste buien het land verlaten. Het wordt 18 graden.

0: Als zelfstandige extra opslagruimte. Namelijk de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: De Giga Gratis Week. Old Amsterdam Original 48 plus. 1 plus 2 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring, Retailpark N60.

everyone.

dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je wegloopt van wie je war geeft. Ik wil dat je veel wegdroomt, maar terugkomt waar je thuis hoort. Ik wil dat je dan doorgaat zoals je eerst begon. Ik wil dat je veel laat.

stars in their eyes.

stars in their eyes.

0: hits en classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: In het struikdak belanden. Wagen week om een nog onbekende reden van de weg af, ging door het struikgewas en botste tegen een boom. De brandweer moest de bestuurder, een man van in de 70, uit het voertuig bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis in Oudenaarde gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De 14 burgemeesters van de Vlaamse Ardennen hebben maandag samengezeten met Vlaamse minister-president Matthias Diependalen om de toekomst van de streek te bespreken. Op tafel lag de visie de Ardennen 2050 met plannen rond wonen, ondernemen, landbouw, mobiliteit en toerisme. De burgemeesters willen als regio sterker samenwerken en samen met Vlaanderen oplossingen uitwerken voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Ook Diependalen ziet veel potentieel in de Vlaamse Ardennen en wil bekijken hoe Vlaanderen die samenwerken verder kan ondersteunen. Buurtbewoners en Milgen Klimaxi reageren tevreden op het vonnis tegen textielfabriek Utexbel in Ronsen. Het bedrijf kreeg zware boetes opgelegd voor milieuovertredingen en PFAS-lozingen in de Molenbeek.

0: maar mag wel verder produceren. Volgens buurders Dries Murray is het vonnis een belangrijke erkenning voor de inwoners die al maanden actie voeren tegen de vervuiling. Ook Climaxi spreekt van een nieuw kantelpunt in het PFAS-dossier en hoopt dat Utexbel nu investeert in een nieuwe en modernere fabriek. Wisselvallig met in de voormiddag vaak veel bewolking vergezeld van buien. In de loop van de dag verschijnen er meer opklaringen en vanuit het westen wordt het droger, maar in het oosten van het land duurt het tot de avond eer de laatste buien het land verlaten. Het wordt 18 graden.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn Ronsen, je vindt het ook aan.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of wijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
0: Vlaamse Ardennen 1.
4: Vlaamse Ardennen.

0: tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en vlakogende compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen.

0: zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Vlaamse Ardennen 1. 6.3. 105.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring Retail Park en César Snoeklaan in Rossen.
2: De 14 burgemeesters van de Vlaamse Ardennen hebben maandag samengezeten, Vlaamse minister-president Matthias Diependalen, om de toekomst van de streek te bespreken. Op tafel lag de visie Vlaamse Ardennen 2050 met plannen rond wonen, ondernemen, landbouw, mobiliteit en toerisme. De burgemeesters willen als regio sterker samenwerken en samen met Vlaanderen oplossingen uitwerken voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Ook Diependalen ziet veel potentieel in de Vlaamse Ardennen en wil bekijken hoe Vlaanderen die samenwerking verder kan ondersteunen. In het centrum van Eijnen is dinsdagavond een zware crash gebeurd waarbij een auto op zijn dak belandde. De wagen week om een nog onbekende reden van de weg af, ging door het struikgewas en botste tegen een boom. De brandweer moest de bestuurder, een man van in de 70, uit het voertuig bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis in Oudenaarde gebracht en verkeert niet in levensgevaar. Buurtbewoners en milieuvereniging Klimaxie reageren tevreden op het vonnis tegen textielfabriek Utexbel in Ronsen. Het bedrijf kreeg zware boetes opgelegd voor milieuovertredingen en PFAS-lozingen in de Molenbeek, maar mag wel verder produceren. Volgens buurtbewoners Dries Murray is het vonnis een belangrijke erkenning voor de inwoners die al maanden actie voeren tegen de vervuiling. Ook Klimaxie spreekt van een nieuw kantelpunt in het PFAS-dossier en hoopt dat Utexbel nu investeert in een nieuwe en modernere fabriek. Wisselvallig met in de voormiddag vaak veel bewolking vergezeld van buien. In de loop van de dag verschijnen er meer opklaringen en vanuit het westen wordt het droger, maar in het oosten van het land duurt het tot de avond eer de laatste buien het land verlaten. Het wordt 18 graden.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd in versnelling hoger.

Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.

tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen. 105, 106.3. En online vlaamseardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: Boek je als zelfstandig extra pakken? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Giga gratis week. Elvea pasta, sauzen en pesto. Alle varianten en combineren mogelijk. 2 plus 3 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronsen aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60. Vlaamse Ardennen 1.
3: Vlaamse

0: en classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: De Universiteit Gent vraagt de onmiddellijke uitzetting van pro-Palestijnse bezetters nu het protest escaleert. De UGent stapt daarvoor naar de rechter in kort geding. Vanochtend drong een 40-tal bezetters het rectoraat binnen. Journalist Quinten Evens is ter plaatse.
3: Het is wel intenser dan de vorige keer. Er zijn beschadigingen en veel graffiti buiten en binnen in het rectoraat. De rector is op dit moment alles aan het voorbereiden om met de politie die studenten te ontzetten. Daar moet ook wat juridisch werk voor gebeuren, maar het zou toch vandaag nog gaan gebeuren.
2: De politie is ook al de hele ochtend aanwezig. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. Ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Je hoort CEO Frank Peks.
4: Voor onze Vlaamse ondernemingen is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt, wat we natuurlijk liever minder gezien.
2: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En slecht nieuws voor wie allergisch is aan graspollen, want het graspollenseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van Cienzano.

0: Het seizoen loopt 8 tot 12 weken, van mei tot juli. Maar door de klimaatverandering duurt het al maar langer. 1 op de 6 mensen heeft last van graspollen. Ze hebben dan vaak keelpijn, een loopneus of zijn vermoeider. Een aantal tips. Draag een zonnebril, was regelmatig je haar en laat de was niet buiten drogen. En vermijd ook fysieke buitenactiviteiten, zeker als het droog is. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
2: Vlaamse Antenne 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Heijn Oudenaarde en ons bezoek op Facebook. En laat weten hoe je bezoek in onze winkels was.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

bekeken en of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: jaar is het zomerverlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Vlaamse Antenne 1.
6: Goedemiddag.

0: nieuwsardenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega Class, deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: De pro-Palestijnse betogers aan de UGent stoppen met de bezetting van het rectoraat. Ze starten daarmee een escalatie van hun wekenlange protest tegen alle banden met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. UGent-rector Petra de Sutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in kort geding te trekken.
4: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan gerechtelijke stappen zetten.
3: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. Mediaminister Sieltje van Achter wil dat VRT een recente studie volledig openbaar maakt. Het gaat om een studie over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn uitspraken van filosoof Maarten Boudry in de Afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst van jongeren achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. En ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Your CEO Frank Becks.
5: Voor onze Vlaamse ondernemingen is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt. We hadden natuurlijk liever minder gezien.
3: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En tennis. Onze landgenote Sofia Kostoulas staat in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen

0: Griekse of een Chinese. Ook Greet Minne en David Goffin kunnen zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

zoek je als zelfstandig extra lakruimte in Avelichem? Stora, de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora, we store, we handle, we care.

0: jaar is het lof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: De giga gratis week Nestlé en Oreo ijs. Diepvries, alle varianten en combineren mogelijk. 2 plus 3 gratis.
6: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring, Retailpark N60.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Buurtbewoners en milieuvereniging Climaxia reageerden vonnis tegen Utexbel in Ronsen. Het bedrijf kreeg zware boetes opgelegd voor milieuovertredingen en PFAS-lozingen in de Molenbeek, maar mag wel verder produceren. Volgens buurtbewoners Dries Murray is het vonnis een belangrijke erkenning voor de inwoners die al maanden actie voeren tegen de vervuiling. Ook Climaxia spreekt van een nieuw kantelpunt in het PFAS-dossier en hoopt dat Utexbel nu investeert in een nieuwe en modernere fabriek. De 14 burgemeesters van de Vlaamse Ardennen hebben maandag samengezeten met minister-president Matthias Diependalen om de toekomst van de streek te bespreken. Op tafel lag de visie Vlaamse Ardennen 2050 met plannen rond wonen, ondernemen, landbouw, mobiliteit en toerisme. De burgemeesters willen als regio sterker zijn en samen met Vlaanderen oplossingen uitwerken voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Ook Diependalen ziet veel potentieel in de Vlaamse Ardennen en wil bekijken hoe Vlaanderen die samenwerking verder kan ondersteunen. In het centrum van Eijnen is dinsdagavond een zware crash gebeurd waarbij een auto op zijn dak belandde. De wagen week om een nog onbekende reden van de weg af, ging door het struikgewas en botste tegen een boom. De brandweer moest de bestuurder, een man van in de 70, uit het voertuig bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis in Oudenaarde gebracht en verkeert niet in levensgevaar. Wisselvallig met in de voormiddag vaak veel bewolking vergezeld van buien. In de loop van de dag verschijnen er meer opklaringen en vanuit het westen wordt het droger, maar in het oosten van het land duurt het tot de avond eer de laatste buien het land verlaten. Het wordt 18 graden.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1 voor

0: wijn of bir? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, hoe klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.

werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 61 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: platen, meer platen. 105 en online Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: dit jaar is het de zomerverlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met geluie langzetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
6: Ja, eindelijk!
5: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u

0: Graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
1: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know, that's 75th Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: en classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Aarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: In het centrum van Eijnen is eens een crash gebeurd waar de auto op zijn dak belandde. Een week om een nog onbekende reden van de weg af ging door het struikgewas en botste tegen een boom. Weer moest de bestuurder een man van in de 70 uit het voertuig bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis in Oudenaarde gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De burgemeesters van de Vlaamse Ardennen hebben maandag samengezeten met Vlaamse minister-president Matthias Diependalen om de toekomst van de streek te bespreken. Op tafel lag de visie Vlaamse Ardennen 2050 met plannen rond wonen, ondernemen, landbouw, mobiliteit en toerisme. De burgemeesters willen als regio sterker samenwerken en samen met Vlaanderen oplossingen uitwerken voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Ook Diependalen ziet veel potentieel in de Vlaamse Ardennen en wil bekijken hoe Vlaanderen die samenwerking verder kan ondersteunen. Buurtbewoners en in Climaxie reageren tevreden op het vonnis tegen textielfabriek Utexbel in Ronsen. Het bedrijf kreeg zware boetes opgelegd voor milieuovertredingen en PFAS-lozingen in de Molenbeek, maar mag wel verder produceren. Volgens buurtbewoners Dries Meur is het vonnis een belangrijke erkenning voor de inwoners die al maanden actie voeren tegen de vervuiling. Ook Climaxie spreekt van een nieuw kantelpunt in het PFAS-dossier en hoopt dat Utexbel nu investeert in een nieuwe en moderne fabriek. Wisselvallig met in de voormiddag vaak veel bewolking vergezeld van buien. In de loop van de dag verschijnen er meer opklaringen en vanuit het westen wordt het droger, maar in het oosten van het land duurt het tot de avond eer de laatste buien het land verlaten. Het wordt 18 graden.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

Plein Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling Retailpark N60. Vlaamse Ardennen-Uit, 106.3, 105.

je als zelfde opslagruimte in Avelgem, dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en daar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care. Boom, boom, hack-a-lack-a-boom, boom, boom, hack-a-lack-a-boom, boom, boom, hack-a-lack-a-lack-a-boom.

0: Overloon Eigenland. We gaan ons terrein perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
6: Ja, eindelijk!
5: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
7: Sanitairdebaren.be.
8: Vlaamse Antenne 1.
9: Goedemiddag.

0: en classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring Retailpark in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: De 14 burgemeesters van de Vlaamse Ardennen hebben maandag samen met de Vlaamse minister-president Matthias Diependalen om de toekomst van de streek te bespreken. Op tafel lag de visie Vlaamse Ardennen 2050 met plannen rond wonen, ondernemen, landbouw, mobiliteit en toerisme. De burgemeesters willen als regio sterker samenwerken en samen met Vlaanderen oplossingen uitwerken voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Ook Diependalen ziet veel potentieel in de Vlaamse Ardennen en wil bekijken hoe Vlaanderen die samenwerking verder kan ondersteunen. In het centrum van Eijne is dinsdagavond een zware crash gebeurd waarbij een auto op zijn dak belandde. De wagen week om een nog onbekende reden van de weg af door het struikgewas en botste tegen een boom. De brandweer moest de bestuurder, een man van in de 70, uit het voertuig bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis in Oudenaarde gebracht en verkeert niet in levensgevaar. Buurtbewoners en milieuvereniging Klimaxi reageren tevreden op het vonnis tegen textielfabriek Utexbel in Ronse. Het bedrijf kreeg zware boetes opgelegd voor milieuovertredingen en PFAS-lozingen in de Molenbeek, maar mag wel verder produceren. Volgens buurtbewoners Dries Murray is het vonnis een belangrijke erkenning voor de inwoners die al maanden actie voeren tegen de vervuiling. Ook Klimaxi spreekt van een nieuw kantelpunt in het PFAS-dossier en hoopt dat Utexbel nu investeert in een nieuwe en modernere fabriek. Wisselvallig met in de voormiddag vaak veel bewolking vergezeld van buien. In de loop van de dag verschijnen er meer opklaringen en vanuit het westen wordt het droger, maar in het oosten van het land duurt het tot de avond eer de laatste buien het land verlaten. Het wordt 18 graden.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Wijn of liefhebber? Maar ook voor al je niet-dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Antenne 1.

hoe gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen na die gore part 2. Zat vast achter een muur, met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen, komt er 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Melkesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong, werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het al waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog zit. Want zoveel vrienden rond me raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

liefde voor elkaar, dat is die dat ons nu dromen laat. Alles stap per stap, want voor verbinding is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots aan naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug terug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Maar je t'attends, kom dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op 10.

0: Dag mamakje.
1: Hey, dag schattekje.
0: Hoe is het?
1: Ça va, goed, dank je.
0: Ja?
1: Ja, ça va, goed, ben genezen. Wow. En terug aan het werk. Een goede dag is voor de regen, zon schijnt, dus top.
0: Zeg, ik zie je graag, hè.
1: Ik ook.
0: Wat dan?
1: Ik ook, hè. I love you.
0: Oh,

0: In de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vandaag wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van lichte of met het westen. In de namiddag volgen enkele buien. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen verschijnen. Het wordt 15 graden.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
1: Vlaamse Ardennen 1.
3: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

0: Dit jaar is het heel lof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: De Giga Gratis Week. Paulus knijpflessen. Alle varianten en combineren mogelijk. 1 plus 2 gratis.
6: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
7: Vlaamse Ardennen 1.
8: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Terwijl dat gebeurde, kwam er al maar meer volk die mensen toejuichen. Die groep werd zo groot dat ook daar de oproerpolities moeten tussen beiden komen. En ze hebben daar dan de straat helemaal afgezet. Al die actievoerders die gaan nu naar het politiebureau, daar worden ze geïdentificeerd.
1: Twee agenten raakten ook licht gewond bij de actie. In het rectoraat zitten geen betogers meer, in het UFO-gebouw wel nog. In Dilbeek in Vlaams-Brabant is een buschauffeur zwaar gewond geraakt bij een frontale botsing met een vrachtwagen. De buschauffeur zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte gewond. Volgens getuigen was de vrachtwagen door het oranje gereden omdat hij niet meer kon stoppen. Daardoor botste hij op de bus die net afdraaide. Enkele honderden leerkrachten hebben betoogd aan het kabinet van Vlaams onderwijsminister Soehal Demir in Brussel. Ze gaan niet akkoord met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst. Je hoort Nancy Libert van de Socialistische Vakbond.
2: Als je met de directeur spreekt ook, het is echt chaos om dit te kunnen organiseren. De verschillende levensbeschouwingen mag men op verschillende tijdstippen geven. Men mag het in andere scholen geven. Wij denken dat men ook op termijn zal zeggen, de levensbeschouwingen, dat kunnen we eigenlijk niet meer organiseren. Dus we gaan dat uit het curriculum van de scholen halen.
1: De bonden vrezen ook voor gevolgen voor de kwaliteit van ons onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. In ons voetbal wordt Edouard Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende er een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op, die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Stil was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweede klasser Watford. En geen hoofdtoernooi op Roland Garros voor David Goffin. Hij verloor in de tweede kwalificatieronde van een Brit. Goffin is 35 en stopt na dit seizoen met tennissen. Het was dus zijn laatste keer in Parijs. Goffin stond al 13 keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Ik ben hier altijd onthaald als een van jullie, als een prins, zei hij na zijn nederlaag.
3: C'était que du bonheur, que des émotions, des magnifiques matchs, des magnifiques cours, des superbes ambiances. J'ai toujours été accueilli ici comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
1: 10 jaar geleden haalde Goffin zijn beste resultaat op Roland Garros, de kwartfinales. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 11 graden. Morgen begint zonnig, na de middag stapelwolken, we halen dan tot 23 graden. Vanaf vrijdag krijgen we warm zomerweer met veel zon. Vrijdag tot 28 graden, zaterdag plaatselijk 30 graden.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Ardennen 1.
4: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Albert Heijn. Wij zorgen voor een propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen.

0: boekje als zelf extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vandaag wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag volgen er enkele buien. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen verschijnen. Het wordt 15 graden.

0: vergeet je Ildemervlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint, Europoint.
4: Nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
5: Vandaag in 50 minuten.
6: Vandaag in 50 minuten.
4: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
6: 6-7.
4: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws.

0: www.radio501.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Wellering Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
3: Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt. Een medewerker parkeert hem dan ergens voor jou. Maar meerdere klanten...

0: minister Zoual Demir gezegd in het parlement.
1: Uithaal van grote hervormingen? Nee, ik ga dat niet doen. Dat is ook geen goed idee. Ik geef wel toe, die 100 miljoen besparing van de levensbeschouwelijke vakken, dat is inderdaad een hele pittige. Dat maakt het puzzelwerk bijzonder moeilijk. Ik wil daar gerust mee nadenken. Er zijn ook wat directeurs geweest die ook echt constructieve voorstellen hebben gedaan. Daar wil ik ook gerust naar kijken.
0: De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. Enkele honderden leraars hebben daar deze namiddag tegen betoogd in Brussel. Het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan China zit erop. Net voor zijn vertrek ging hij nog op de thee bij zijn Chinese collega Xi Jinping. Rusland en China ondertekenden zo'n 40 akkoorden om beter samen te werken, onder meer rond handel, technologie en energie. Poetin nodigde Xi ook uit voor een tegenbezoek aan Rusland ergens volgend jaar. De Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakt zoals een 3e ritzege in deze Giro. In het klassement blijft de Portugees Alfonso Eulalio aan de leiding. Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt al op een kleine halve minuut. En het mosselseizoen is officieel geopend. De eerste Zeeuwse hangcultuurmosselen van het jaar zijn geoogst in de Oosterschelde. Dat is vroeger dan anders. Maar de mosselen zijn uiteraard opnieuw heel erg lekker, zeggen experts.
2: Je ziet dat het mooie vette mossel, kleur is goed. En een mooie bolling in de mosselen, dus die is helemaal oké. Klaar voor consumptie.
0: In sommige restaurants kan je wel al enkele dagen mosselen eten. Op de bodemcultuur mosselen moeten we wel nog wachten tot 1 juli. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken tot 23 graden. Vanaf vrijdag zonnig zomerweer, vrijdag tot 28 graden, zaterdag plaatselijk zelfs tot 30 graden.
3: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
4: Vlaamse Ardenne 1.
3: Altijd 1 versnelling hoger. Vandaag in 50 minuten.
5: Hear the clock ticking on the wall.

In het centrum van Eijnen is deze avond een zware crash gebeurd waarbij Edel op zijn dak belandde. Agen week om een nog onbekende reden van de weg af, ging door het struikgewas en botste tegen een boom. De brandweer moest de bestuurder, een man van in de 70, uit het voertuig bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis in Oudenaarde gebracht en verkeert niet in levensgevaar.

0: Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.

14 burgemeesters van de Vlaamse Ardennen hebben maandag samengezeten met de Vlaamse minister Dien Dalen om de toekomst van de streek te bespreken. Op tafel lag de visie Vlaamse Ardennen 2050 met plannen rond wonen, ondernemen, landbouw, mobiliteit en toerisme. De burgemeesters willen als regio sterker samenwerken en samen met Vlaanderen oplossingen uitwerken voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Ook Diependalen ziet veel potentieel in de Vlaamse Ardennen en wil bekijken hoe Vlaanderen die samenwerking verder kan ondersteunen.

0: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Goeie avond.
0: Vandaag in 50 minuten.

bereikt de stad. En ik denk aan jou, denk je ook aan mij? Denk je dat het blijft?

van hel. Niemand die het weet, nooit zo bang geweest. Wees voorzichtig, wees voorkomend.

0: zomer verlof in Engeland. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.

0: 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint,
1: Europoint. De Giga Gratis Week. Paulus knijflessen. Alle varianten en combineren mogelijk. 1 plus 2 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
3: Vlaamse Ardennen 1.

buurtbewoners en milieuvereniging Klimaxi reageren tweede op het vonnis tegen textielfabriek Utexbel in Ronsum. Het bedrijf kreeg zware boetes opgelegd voor milieuovertredingen en PFAS-lozingen in de Molenbeek, maar mag wel verder produceren. Volgens buurtbewoners Dries Murray is het vonnis een belangrijke erkenning voor de inwoners die al maanden actie voeren tegen de vervuiling. Ook Klimaxi spreekt van een nieuw kantelpunt in het PFAS-dossier en hoopt dat Utexbel nu investeert in een nieuwe en modernere fabriek.

0: www.radio501.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesars Snoeklaan in Ronsen.

0: Tilburg, Oudenaarde en Ronse. Elke dag open vanaf 8 uur.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Bare hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Bare zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Bare op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebare.be.
3: Sanitairdebare.be.
4: Vlaamse Arde 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.

Zoek je als zelfstandige ekbeslagruimte in Avelgem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag

0: de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Van de Kruisberg tot de Haaghoek.
2: Overal
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: zomerverlof in Engeland. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Vlaamse Ordenne 1.

kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesar Snoeklaan in Ronsen.

nästan kram. Mycket handen in je haar. Ik kijk 's ochtends door de ramen. Zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster. Een druppel klein geluk. Alles hangt aan een douwe draadje. De aarde in zucht.

Wekker. Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbe terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.

0: get on it. This beat is...
1: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriest.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
2: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
3: Vandaag in 50 minuten.
4: Vandaag in 50 minuten.
2: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
4: 6-7.
2: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
4: 6-7.
5: Vandaag in 50 minuten.
6: Vlaamse Ardennen 1.

0: Dit jaar is het, we gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter, puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: De Giga Gratis Week. Old Amsterdam Original 48 plus. 1 plus 2 gratis.
6: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
7: Vlaamse Ardennen 1.
8: Vlaamse Ardennen
7: 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.
8: Vlaamse Ardennen 1.

0: nieuwsardenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesar Snoeklaan in Ronsen.

stars in their eyes.

0: op radio1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Ons federaal parket onderzoekt of er ook Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo. Dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niets over zeggen, alleen dat het dat onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. Binnenlandminister Quentin stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quentin krijgen ze daar al genoeg steun, zegt politiek journalist Rob van Erck.
4: Omdat er al heel veel extra steun gekomen is naar de kust in de strijd tegen die transmigranten, zegt minister Quentin, 50 extra agenten, een droneteam, een helikopter, zelfs agenten te paard. En dus kan er voorlopig niets extra komen, zegt minister Quentin.
3: Eerder vandaag trok de korpschef van de Westkust nochtans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. De pro-Palestijnse actievoerders, die nu nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, zullen daar morgenmiddag vrijwillig vertrekken, om 2 uur. Dat hebben ze beslist na overleg met de UNIF. De rechter had eerder vandaag beslist dat de politie iedereen mocht weghalen. Meer dan 40 betogers werden gearresteerd, onder meer omdat ze van alles vernield hadden in de gebouwen van de UGent. De politie onderzoekt nu wie wat gedaan heeft en wie overgedragen wordt aan het parket. Buitenlandminister Prevot heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje geroepen over de harde aanpak van deelnemers van de hulpvloot voor Gaza door de Israëlische Veiligheidsdienst. Onder hen ook 7 Belgen. Ze werden gevangen gehouden, vastgebonden en met hun hoofd naar beneden geduwd. Ook andere landen pikken die aanpak niet. Zelfs de VS en Israëlisch premier Netanyahu zijn er niet over te spreken. Club Brugge trainer Ivan Leko roept op tot kalmte. We moeten gewoon normaal doen, zegt hij. Club kan morgenavond op het veld van KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen worden. De focus moet volledig op die wedstrijd liggen, zegt Leko.
5: Already from yesterday, we try to put all the focus absolutely on tomorrow, Thursday, 8:30, Mechelen. This is where we need to put all the focus and concentration on.
3: Club is kampioen als het zelf wint in Mechelen. Als het gelijk speelt of verliest, dan hangt het af van wat achtervolger Union doet bij AA Gent. Vannacht klaart het helemaal op bij minima rond 11 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig. Later komen er stapelwolken opzetten, maximaal tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag is het zomers met veel zon en temperaturen tussen 25 en lokaal 30 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7.9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.

Wat hebben we gemeen dan? Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lot en een speelhal. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Wat we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je bent sneller als je alles doet alleen man. Want samen weten heel goed dat er meer kan.

0: www.radio501.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesar Snoeklaan in Ronsen.

0: Ardenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Yuri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaat het nu bekijken, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. En er starten morgen 2 Belgen minder in de 12e rit in de Ronde van Italië. Lennart van Eetveld viel vandaag en brak een middenvinger. Hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. Tijdens de rit stapte ook Edward Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in deze Giro. Vannacht klaart het op bij minima rond 11 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later stapelwolken. Maxima tot de 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en zomers warm.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardenne 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.
4: Vlaamse Ardenne 1.
2: Goeienacht.

0: Van de oude Quaremont tot de Berendries. Overal Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
2: Welcome to the Keyman Dungeon.

knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Antenne 1. Goeienacht.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.